0: Ja, ik heb ook een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar af uitkomt. We nodigen de schaarsmaak in plaats van schouwen.